0: Je luisterde naar HY van Lovette Balsamo. Spreek ik dat goed uit zo?
1: Dat spreek je helemaal goed uit, ja zeker. Gaan wij weer over op het Nederlands ook. Hè? Deze show is voor de rest gewoon Nederlands.
0: Ja, maar, wij zijn internationaal, maar in principe is 3 voor 12 Rotterdam een Nederlands medium.
1: Ja, absoluut. Nou, leuk om hem even gesproken te hebben. Heel erg benieuwd naar de nieuwe EP. En dan denk ik dat wij het ook even over nieuwe muziek gaan hebben verder nog.
0: Zoals
1: we dat altijd doen. De nieuwe Maasvangst.
0: Inderdaad.
1: Daar gaan we. We
0: de
1: gaan
0: nieuwe Maasvangst.
1: Vissen.
0: Gaan we
1: live
0: vissen.
1: Ja, de mensen die vorige week hebben geluisterd, vorige maand hebben geluisterd, die weten dat ik ga grabbelen live tussen inmiddels 28 namen.
0: Hoppa.
1: Van de nieuwe Maasvangst. Voor degenen die het nog niet weten, de nieuwe Maasvangst is dus, je kunt je muziek doorsturen, je kunt een vragenformuliertje invullen. En dan gaan wij misschien wel draaien op de radio.
0: Ja, de link daarvoor is te vinden op onze website. Ik geef toe dat die aardig goed zit verstopt. We gaan er binnenkort wat prominenter plaatsen.
1: Heel graag.
0: Maar als je een mailtje stuurt naar ons mailadres, wat ook aardig goed verstopt is op de website, krijg je sowieso een automatische reply met de link naar het formulier.
1: Hartstikke goed.
0: Dat formulier is ongeveer de meest democratische manier die we konden bedenken om zoveel mogelijk muziek te verzamelen.
1: Ja, correct, correct. Ik ga gewoon lekker grabbelen, vissen, hengelen.
0: Ja,
1: daar horen jullie het ook weer leuk mee. Eens even kijken. Wat is dit? Parish Boy met Coming Up For Air. Dat is een, dat is uit de derde Maasvangst. Of is het uit de tweede?
0: Ja, ongeveer, rond de
1: ongeveer,
0: tijd.
1: Ongeveer, oké.
0: Volgens mij had hij wel een interessant verhaal.
1: Laten we eens even gaan kijken dan.
0: We gaan er sowieso naar luisteren natuurlijk.
1: Ja.
0: Het is een compleet album. Dus ik stel voor dat we dat niet helemaal draaien. Nee. Want daar hebben we niet genoeg tijd voor, helaas.
1: Helaas.
0: We gaan gewoon een beetje in het midden zitten van dat album. En dan komen wij uit op het nummer Waking Life. Dus.
1: Dit is
0: Parish Boy, het album Coming Up For Air. Met nummer Waking Life.
1: Yes.

0: viel gehört von Barry's Boy, von seinem Album Coming Up. Nog eens, u hoort het nummer Waking Life van het album Coming Up for Air door Paris Boy te vinden in de tweede editie van de Nieuwe Maasvangst. Die dateert denk ik ergens afgelopen zomer, ja, min of meer.
1: Het is in juni geweest, geloof ik.
0: Ja, dat kan wel. Paris Boy is het solo project van Sjoerd van Heumen, die ook leadzanger en componist is van de Rotterdamse band Loke, denk ik dat je het uitspreekt. Het ziet er Frans uit.
1: Loke, ja.
0: En ja, als artiest werkt hij eigenlijk het liefst alleen. En dat heeft hij voor dit album dus ook gedaan. Ja. Zijn eerste nummers gingen ook vaak over eenzaamheid. En hij is dus op de titel of de naam Paris Boy gekomen. Omdat vroeger werden vondelingkinderen door de lokale kerk opgevoed. En die noemde je dan in het Engels
1: Paris Boys.
0: Of girls.
1: Of girls.
0: Uiteraard.
1: Oh, wat goed. Ja. Nou, dat staat dus best wel ver van hem af, hè? Dat is niet wat hij... Het is gewoon heel origineel bedacht, dit.
0: Ja.
1: Ja,
0: ja, zeker. Wel op zich eenzaamheid. En
1: ja, dat herkent iedereen denk ik wel ergens een beetje.
0: Iedereen is ooit wel eenzaam geweest.
1: Dat denk ik ook. Maar we houden het luchtig. We zijn nu niet eenzaam, want we hebben heel veel muziek om ons heen.
0: Zeker.
1: Zal ik nog een keer gaan vissen?
0: Is goed.
1: Ik doe het gewoon.
0: Ben je meer van het pilsvissen of hengelen?
1: Ik doe liever aan hengelen, ja.
0: Oké. Okay.
1: Let op. Dit is Louis Vuitton met Eenzaam in de Nacht.
0: Oeh.
1: En die is van de derde. Als ik het correct heb.
0: Ja, dat kan heel goed kloppen, ja. Ja, Louis Vuitton.
1: Louis Vuitton. Jantje Vuitton, Louis Vuitton. What's the difference?
0: Echt.
1: Die was wel slecht, hè. Sorry hoor, jongens.
0: Ik zit even te kijken.
1: Kan je
0: waar vinden we onze Louis Vuitton?
1: Dit doen wij nu voor de tweede keer. Het is ook allemaal een beetje improviseren geblazen. Maar we vinden het hartstikke leuk om te doen. Om hier te mogen zijn met 3 voor 12 Rotterdam. En improviseren hoort er ook bij. Dat is live uitzenden.
0: Daarom.
1: Heb je hem klaar staan?
0: Ik heb hem zeker.
1: Helemaal goed. Louis Vuitton met Eenzaam in de Nacht.

0: U luisterde naar Eenzaam in de Nacht door Louis Vuitton.
1: We hadden het al even over eenzaamheid, hè?
0: Nou, wat lot ermee speelt.
1: Alsof het lot ermee speelt, inderdaad. Oh.
0: Oké, dit is de laatste keer beloofd.
1: Nee, je moet het echt beloven. Vanaf nu gaan we het niet meer doen.
0: Nee.
1: Oké. Louis Vuitton, nou, luistert veel naar Fontaine's DC. Ben ik behoorlijk fan van, moet ik eerlijk zeggen.
0: Sowieso.
1: Super vette band. Je hoort het een beetje terug, vind ik wel.
0: Ja.
1: Maar het is ook wel echt in een Nederlands jasje gestopt. Super gaaf.
0: Ja, en hij is ook al meer dan een decennium muziek aan het maken. Dus ik denk dat we kunnen concluderen dat hij zich van heel veel invloeden bedient.
1: Bewust is, ja. Dan gaan we naar Left of the Dial.
0: Inderdaad.
1: Met de 150 bands, dat zijn er ontzettend veel.
0: Heel veel.
1: Heel vet. Het is gewoon een festival door heel Rotterdam. Het bestaat al een tijdje. Het leuke is ook dat er bij Rotown een klok hangt die de dagen aftelt. En als je een keer op een avond in Rotterdam staat en je denkt, hé, wat is dat ding daar? Dan weet je nu waarvoor die is. Left of the Dial, aftelklok. Het is bijna niet te doen, vind ik zelf, Mick, tussen de artiesten kiezen. Het zijn er 150 en ze hebben dan allemaal twee keer een show. Dus dat betekent dat er 300 shows zijn in 3 dagen.
0: Ja joh, opschrijft.
1: Echt, hè?
0: Meestal als ik een kaartje koop, dan begin ik er ook gewoon niet aan. Ik laat me verrassen.
1: Ja, ik denk dat dat de beste manier is.
0: Ja. En met dat in ons achterhoofd hebben we ook gewoon de Left of the Dial playlist op Spotify.
1: Ja,
0: die is door de organisatie zelf gemaakt.
1: Ja.
0: Wat
1: ook wel leuk is in die Spotify-lijst, is dat ze dus, omdat de artiesten 2 keer optreden in dat weekend. Het weekend is trouwens van 23 tot 25 oktober.
0: Klopt.
1: Dus je kan er gewoon nog heen. Maar daar hebben ze dus 2 nummers in de playlist gezet. Dus als wij nu gaan shuffelen, dan weten wij absoluut niet wat er naar voren komt. Dus ik ben heel benieuwd. Ga jij die aankrallen?
0: Ik heb hem geshuffeld en we zijn uitgekomen op Sick With It door Magda. Of Magda.
1: Magda.
0: Neem aan dat je het op zijn Engels uitspreekt.
1: Voor de duidelijkheid, we weten dus niet wat er nu komt. Dus laat jullie verrassen, net als wij.
0: Inderdaad.
1: Komend weekend.
0: Net als tijdens Left of the Dial. Laat je vooral verrassen. Het is immers een showcase festival.
1: Toch?
0: Dus daar gaan we.
1: Let's go.

0: U hoorde Magda met Sick With It. Zij spelen dus op Left of the Dial.
1: Ja.
0: Zij zijn zeker niet de enige die spelen op Left of the Dial.
1: Zeker niet. Maar en Magda staat trouwens op Perron Big. Dat Big. Perron Big. Op de 24e, dat is op vrijdag. Dus dan kun je ze gaan checken, als je het gaaf vond.
0: Nice. Tijd voor het volgende onderwerp.
1: Ja.
0: We gaan door. Wij hebben hier in de studio te gast Koen ter Heegte. Je kunt hem kennen van allerlei zaken, maar waar hij voornamelijk over gaat spreken nu is wat hier straks vanavond in Worm staat te gebeuren. Namelijk het Vikendika, zeg ik het zo goed?
2: Ja, je bent niet de eerste, en vast niet de laatste. Het is een Vikenditsa.
1: Vikenditsa?
2: Het is een term voor een weekendhuis. Dus het woord weekend zit erin, weekend. Mm-hmm. En zoals men in Zuidoost-Europa en de Balkan vaak doet, is dan een woord pakken en daar een uitgang in een specifieke Slavische taal, wherever that is, aan vastplakken. Het leuke aan Vikenditsa is ook dat het ook in landen wordt gebruikt waar geen Slavische taal. Kosovo gebruikt dat ook en Roemenië kennen ze ook die term. Dat vind ik een grappig iets en ik reis heel veel in de regio, voormalig Joegoslavië.
1: Met alle bands, toch?
2: Ja, ik ben daar voor muziek en ook uit persoonlijke reizen veel ook, maar de Vikenditsa Festival is een soort verzameling van bands die ik gedurende het jaar zie en die breng ik samen op een reizend festival van 4 dagen. Vanavond zijn we in Worm, gisteren vrijdag waren we in Vera in Groningen, donderdag in Leiden en dan gaan we morgen nog naar Amsterdam, Okkie.
1: Jeetje, dat is een hele volle planning.
2: Ja, maar het idee is kleinschalige podia. Dus ja, Worm is natuurlijk helemaal niet zo klein, maar wel een independent muziekpodium. Wat een rol speelt in een internationale DIY-infrastructuur ook.
0: Zeker.
2: Om die bands ook op die manier de kans te geven om een eigen narratief op te bouwen in Nederland. Maar ook om ze aan elkaar voor te stellen. Want dat vertelde ik
1: dat
2: jou net.
1: Dat verbindt het meest, hè?
2: Dat vertelde ik net al aan Mick dat dat is echt een leuke bijvangst aan dit festival, dat die bands ook onderling banden. We reizen met de trein, tenminste het grootste deel.
0: Ja.
2: En ja, die mensen gaan natuurlijk praten. Dat is heel leuk om te zien. En ook in al die verschillende talen is dat voor mij dat is wel fascinerend. Ik vertelde dat aan 3 voor 12 collega Jijke, met wie ik dat stukje, dat interview had gedaan.
1: Ja, dat artikel staat online natuurlijk. Hè? Die kunnen jullie ook lezen.
2: Vorig jaar was een van mijn hoogtepunten van het evenement. Dat ik toen, net als vandaag eigenlijk, van Groningen naar Rotterdam reis. En toen was nog een rechtstreekse trein, nu was de overstap, maar goed, whatever. En dat er dan zo naast mij en voor mij, om mij heen, zaten dan 4 Russen van Glintshake. Die toen in Belgrado woonden, want die zijn ook allemaal uit Servië vertrokken.
1: Ja.
2: Nee, ik heb ze ontmoet in Moskou eigenlijk, maar dat is weer in 2018, voor de oorlog in Oekraïne begon. En dan 2 Catalaanse Spanjaarden. Een stel die dus ook met elkaar zijn. En dan 2 Litouwers. Altijd mooi met Rotterdam.
1: Ja, never walk alone, hè?
2: Dat is ook een hele prettige. Ik heb dat ook gebruikt voor een poster ooit. Een Litouwse band die ik vroeg voor Worm ook. Die heb ik hier laten spelen. Toen heb ik op die posters ook die gebouwen gezet.
0: Van juist, de Litouwers.
2: En niemand zag dat. Niemand had dat door. Ik vind het echt
1: niemand dat door?
2: Echt hilarisch.
1: Jeetje zeg. Ik maak me zorgen.
2: Kort af te maken. Dat is gewoon heel grappig om te zien hoe je dan met al die verschillende talen en omgangsvormen, en want Europeanen natuurlijk hebben veel gemeen, maar ook in persoonlijkheden, in de manier waarop ze interactie hebben, zijn heel verschillend, maar dat is dan heel nice om dat in zo'n trein te zien.
1: Precies.
2: En in podia.
0: Ja,
1: absoluut. En wat kunnen we een beetje verwachten vanavond qua muziek? Ik ben heel benieuwd.
2: Er zijn 5 bands. Vera en Worm hebben de grootste programma's, omdat ze ook qua capaciteit wat makkelijker meer bands kunnen programmeren.
1: Ja.
2: En dus we beginnen vanavond met Alien Baby Collective. Dat is een solo-artiest uit nu woonachtig in Berlijn, oorspronkelijk uit Amsterdam. Liu Mottes is haar naam, bekend als gitariste van een heleboel bands.
1: Okay.
2: Maar met haar solo-project heeft ze net een album uit, Breakage. En dat is heel gelaagde gitaarloops en instrumentale loops met een soort ambient laag ook. En daar bouwt ze zeg maar van die texturen in. Dat is een heel dromerig, mooi project om te zien. En Liu is ook iemand, ik ken haar ook al lang als muzikant, die ook op haar eigen manier heel actief is met bands en andere bands helpen. En dat is een heel groot onderdeel ook van wat dit festival wil zijn. Mm. Daarna wel, hebben we... Ja. Ik ga maar gewoon door.
1: Ik vind het mooi dat het idee sowieso is dat het gaat om verbinding. En dat je het met z'n allen gaat doen.
2: Ja.
1: Ook al maakt iedereen een ander soort muziek. Mm-hmm. Heel vet. Ja.
2: Ja, Ave Maria is de volgende band. Dat is een hele jonge, catchy punkband uit Estland. Het is echt nog echt jonge mensen. Ik denk gewoon nog onder de 21 ook.
1: Wow.
2: Zijn eerste toertje buiten de Baltische Staten. En het is gewoon heel leuk om te zien hoe zij dat dan oppikken. En ik had hun gezien op mijn eigen showcase in Tallinn Music Week dit jaar. Toen speelden ze daar, want ik kies altijd ook... Ik krijg een lijstje met Estische bands die dan natuurlijk ook een plek nodig hebben. En ik vond hun meteen heel, heel tof. Dan hebben we Atol.
1: Atol.
2: Ja, uit Wrocław, Polen. Zuidwest-Polen.
1: Okay.
2: Het is een hele, hele leuke scene daar. De meeste mensen kennen die stad niet. Dat maakt niet zoveel uit.
1: Het is best een beetje punky, toch?
2: Ja. Wrocław heeft echt een best wel grote DIY-scene. Ze komen ook echt veel bands vandaan. Ook vanuit de Rotterdamse scene spelen er altijd best wel bands op tour. Tremo speelt er volgend jaar nog. Ik ben er met Sweet Release of Death geweest. Neighbors Burning Neighbors heeft daar gespeeld.
0: Ja, gaaf.
2: Niet toevallig ook allemaal bands met wie ik samenwerk vanuit Subroutine, het label dat ik ook doe.
1: Ja,
2: maar ook omdat die bands ook de interesse hebben om in Centraal- en Oost-Europa te touren.
1: Precies.
2: En dat moet je wel willen. Dat de meeste mensen hebben daar niet direct een beeld bij. Maar voor mij is dat een belangrijke... Ik ben zelf fan van het reizen en het ook het door muziek, met muziek als medium, mensen met elkaar in contact te brengen. En die kant op liggen gewoon heel veel kansen. Maar de meeste Nederlandse bands zijn niet daar echt mee bezig.
1: Maar het lijkt me ook wel heel bijzonder om met zoveel bands ook met de trein te reizen. Ik bedoel, dat is best een onderneming, denk ik.
2: Ja, maar dat is vooral vanuit een financiële overweging. Als je met de NS groepsreizen boekt... is dat dan betaal je €53 voor 7 kaartjes.
1: Okay.
2: En als je individueel mensen van Groningen naar Rotterdam zou sturen, dan is het gewoon, weet ik veel, zonder kortingskaart, dan ben je gewoon €30 de man kwijt.
1: Het is ook duurzaam natuurlijk, hè?
2: Ja, tuurlijk ook. Ja, ja, ja.
1: Maar goed, dat is niet
2: Niet noodzakelijk de meest praktische oplossing als ook muzikanten met gitaarkoffers en enorme bagage rondreizen. Maar
1: met die coupé vol.
2: Ja.
1: Wow.
0: Ja.
1: Okay.
2: Atol, dus uit Wrocław, No Wave Postpunk, een hele coole band. En dan de laatste twee, Karpov Not Kasparov, K Not K, is een elektronische groep met live drums die muziek maken gebaseerd op schaken. Dat is ook wel in de bandnaam komt dat
0: schaken.
1: Hoe moeten we dat voor ons zien?
2: Al hun nummers met tekst gaan over schaken, of over schakers. Of over,
1: Queen's Gambit.
2: Ze bestonden al voor de Queen's Gambit.
1: Ja.
2: Dat is gewoon een fascinatie van die twee, Valerius en Eduard. Ik ga ze ook hier nog naar het Schaakstukkenmuseum sturen, in de Kubische Woningen.
0: Oh. Is er een Schaakstukkenmuseum?
2: Ja, in de Kubische Woningen.
0: Oh, vet.
2: Ja.
1: Dan moeten we een keer heen dan.
2: Nou. Tip.
1: Ook nog goede tips hier, hoppatee.
0: Ja, toch?
2: En dan als laatste speelt Worm Man. Komisch dat ze natuurlijk ook in Worm spelen.
1: Dat
2: zijn ze zelf ook heel enthousiast over.
1: Die zijn de hele dag aan het posten natuurlijk.
2: Dat zijn twee gasten uit Belgrado. Of ja, van het Oppovo, een klein plaatje bij Belgrado. Maar daar komen ze vandaan, ze wonen in Belgrado. Die maken een soort dark wave, synth, heavy synth. En dan met grunts. Dus met zo'n black metal vocalen.
0: Ook dik.
2: Ja, het is heel vet.
1: Dat gooien ze er gewoon doorheen zo.
2: Dat is wel echt waanzinnig om te zien. Is echt cool. Dat is echt een coole band.
0: Ja.
2: En hun heb ik dan weer gezien, again, omdat Tremhouse speelde in Belgrado. En zij deden toen de support. Ik heb vrienden in Belgrado die daar shows op zetten, verschillende plekken. En zij weten dan altijd een goede support act. En dat was toen Worm Man.
0: Ah.
2: En ik heb toen dat contact gehouden met Lazar, de zanger van de groep. En toen dacht ik, dit is eigenlijk perfect voor dit toertje wat we doen. Dus dat zijn de 5 bands die vanavond in Worm spelen. Het is ook tof. Kijk, Ave Maria, Worm Man en Alien Baby. Ave Maria en Worman hebben nog nooit in Nederland gespeeld.
1: Oké, okay. Dus dit wordt hun
0: primeur.
1: Ja,
2: Atol is wel vaker op tour geweest ook. Die heb ik ook al eens in Amsterdam geboekt op een show. Alien Baby is geboren in Amsterdam. Die heeft ook wel eerder in Worm gespeeld met andere projecten.
1: Mm. Oké. Okay.
2: Maar ik vind dat ook wel nice. Kijk, dus, het zijn natuurlijk bands waar de meeste mensen die dit evenement voorbij zien komen, de naam van het evenement zegt mensen natuurlijk al niks. En die bands zijn ook niet echt bekend. Dat besef ik. Nee. Maar de reden om te gaan is dat het echt een hele coole manier is om compleet nieuwe bands te zien die je ook nergens anders zou zien.
0: Juist.
1: Dat klinkt wel. Dat klinkt hartstikke uitnodigend.
2: Ja,
1: en sowieso je enthousiasme over de bands is heel, heel aanstekelijk.
2: Ja, dit is een festival dat gewoon als reizend concept gewoon voor mij heel organisch ontstaat. Dus ik ben er zelf ook gewoon heel erg enthousiast over. Mm-hmm. En dat is ook voor mij de enige reden om ergens aan te werken. Ik heb 20 jaar in de culturele sector gewerkt. Dus er één ding is dat ik nu weet, is dat ik dingen moet doen die ik echt leuk vind en waar ik op een soort groter moreel level, zelfs vaak nog ook voor mij, of idealisme van een underground systeem in stand houden, van bands met elkaar in contact brengen. Mm-hmm. Dat is voor mij heel essentieel en dit festival is daar een manifestatie van.
0: Zo.
1: Heel fijn.
0: Lekker. Nou, ik ben nu al jaloers.
1: Ja, ik ook. Maar ik heb vooral ook wel, het is heel erg leuk. Het begint om 8:30 vanavond, toch?
2: Ja.
1: En hier bij Worm? Oké.
2: Ik heb een timetable.
1: Het is een timetable.
2: Kat Kalkman van Library Cards heeft het lettertype ontworpen voor het festival. En die heb ik gisteravond laat nog een bericht gestuurd.
1: Oh.
2: Of hun wellicht even nog een timetable in elkaar kunnen gooien.
1: Dat even is snel geluk. Kunnen planten.
2: Ja, deuren om 8:00, 8:30, Alien Baby Collective, eerste band.
1: Oké.
2: Okay. Ave Maria, Atol, Worman en K Not K.
1: Nou, hartstikke fijn dat je er was, Koen.

0: Ik heb op dit moment een aantal YouTube's openstaan.
1: Misschien kies dan, want ik merkte aan jullie bij Karpov Mod Kasparov, kies het nummer Mechanical Turk.
2: Oké. Die viel goed.
1: Die titel refereert aan een ik geloof begin 20e of eind 19e eeuwse machine.
2: Ja.
1: Die dan
2: Mechanical Turk.
1: Wow. Maar die had dat zo'n het is een Oriëntaalse. Het is natuurlijk tegenwoordig niet meer politiek correct om op die manier mensen te portretteren. Maar dat was een machine die dan kon schaken tegen mensen. Maar ik zat natuurlijk wel iemand in. Maar
2: ja, natuurlijk.
1: Het is een legendarisch ding.
2: Een soort van.
1: Ja, en die zag er dan zo uit als een beetje zo'n tovenaar. Een beetje Efteling-achtig.
2: Oké, ja, gaaf. Heb je hem klaarstaan?
1: Ja. Dat is een van hun bekendste nummers.
2: Nou, laten we daar dan naar gaan luisteren. Cool.
0: Nou, dan sluiten we dus af met Mechanical Turk van
1: Karpov Not Kasparov.
0: Kijk, ik dacht ik laat de expert uitspreken, dan komt het helemaal goed.
2: Gaan we voor. Alright, tot volgende maand.
0: Inderdaad.
2: Op 8 november hebben we weer een nieuwe uitzending. En dan spreken we met Lorne en met de jongens van Chipo Chipo.
0: Oh,
2: dus dat wordt superleuk.
0: In.
2: Ja.

0: Hallo allemaal, welkom bij de 3 voor 12 Rotterdam radioshow. Dit is voor het eerst. Leuk.
1: Inderdaad.
0: Nou ja, voor het eerst. Het is in het verleden waarschijnlijk al eens gedaan.
1: Vast wel. Hele tijd geleden.
0: Hele tijd geleden. We gaan onszelf even voorstellen, denk ik.
1: Ja, dat is goed.
0: Nou, ik ben Carlijn. Ik ben nog maar pas bij het 3 voor 12. Vooral om te schrijven. Maar tijdens de vergadering hebben we eigenlijk besproken dat we het ook wel leuk vinden om radio te gaan maken hier bij Worm. Dus daar heb ik me heel enthousiast voor aangemeld. En Mick vond het ook leuk. Wat zit je microfoon, wat zit je ding raar? Ja, dan hoor je de wereld. Thanks. Dus ja, dat gaan we nu lekker doen. En er staan leuke dingen op het programma. We zijn hier vandaag met Downtown Festival. Dat is allemaal live bezig nu. Het was gisteren ook al. En we hebben een leuke rubriek, de Nieuwe Maasvangst. Daar gaan we ook het een en ander over vertellen en draaien vooral. Mick, vertel een beetje meer over 3 voor 12.
1: Ja, ik ben dus Mick. Ik ben een van de hoofdredacteuren van 3 voor 12 sinds een klein jaartje nu. Ja, iets minder. 3/4 jaar, laten we dat zeggen.
0: Yes.
1: Hiervoor heb ik dat ook eventjes gedaan. Dat is alweer een eeuwigheid geleden. En op een gegeven moment lag 3 voor 12 Rotterdam een beetje op zijn gat.
0: Ja. Ja,
1: dat is natuurlijk zonde, want er gebeurt heel veel in Rotterdam.
0: Ja.
1: Alleen vandaag al, het is nu vrij rustig buiten, omdat iedereen zoveel keuze heeft.
0: Ja.
1: Je kunt overal nergens heen, overal gebeuren dingen. We gaan het ook nog over Baruch Open Air hebben natuurlijk,
0: zeker.
1: Wat ook gaande is.
0: Dat is rammen vandaag natuurlijk.
1: Ja, ja, zeker. En in de tussentijd hebben we natuurlijk heel veel muziek.
0: Heel veel. Te veel, maar

0: te kiezen ook, denk ik, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: Waar zullen we eens mee beginnen?
0: Nou ja, we hebben dus hier de rubriek De Nieuwe Maasvangst. Het is eigenlijk zo, mensen die dus het leuk vinden om muziek te maken en dat in te sturen, die hebben een nieuwe plaat uit of nieuwe singles, die kunnen dat insturen en dan kunnen ze een vragenlijstje invullen voor ons. Omdat het is zoveel wat er binnenkomt, dat is fijn, dan kunnen wij daar een artikel van maken. En omdat ik die naam zo ontzettend catchy vond, dacht ik, nou, dan maken we hier live ook een soort vangst van. Dus ik heb een soort grabbelton meegenomen. En daarop staan 24 artiesten en liedjes. En daar gaan we er af en toe eentje uit trekken. En dan gaan we dat lekker draaien. Zullen we daar gewoon mee beginnen?
1: Ja, ja? Laten we dat doen.
0: Oké, nou, dan ga ik er eentje uittrekken nu. Dat hoor je ook zo leuk, hè? Oh,
1: ja.
0: Beetje voor het sfeergeluid.
1: Precies.
0: Ja. All right. Dit is, Jack Hippo met Balcony Games. En Jack Hippo is de vriend van een redacteur van ons, Nicky.
1: Oh ja.
0: Ja. Leuk.
1: Dat is Kees.
0: Heb jij hem erbij?
1: Ik denk het wel, zeker. Balcony Games. Het is een heel album.
0: Het is een heel album. Daar moeten we misschien even een nummer van kiezen dan.
1: Wat zullen we eens doen? Hoeveel nummers zijn er?
0: Ik kan helemaal niet met jou meekijken. Laten we eens even met jou meekijken.
1: Ik vind I'll Stick Around vind ik een leuke titel.
0: I'll Stick Around.
1: Gaan we die doen.
0: Doen we die.

0: Je luisterde naar Jack Hippo van het album Balcony Games. En het nummer heette I'll Stick Around.
1: Ja, lekker mellow. Heel fijn.
0: Zeker. We hebben ook in juli hebben wij nog geïnterviewd over dit album. Ja. En we begrepen dat dit album heet Balcony Games omdat het allemaal op zijn balkon is ontstaan.
1: Ja, dat is gaaf, hè?
0: Ja, je bedenkt het niet.
1: Het is ook wel leuk, want als je dus dit nummer hoort, dan hoor je dus een soort dromerige sound. En ik weet niet of jij dat herkent, maar als ik op mijn balkon zit, nou ja, ik had een balkon, dan heb je soms ook echt die dromerige vibe. Dat je denkt, oh, lekker, je kijkt zo uit over dingen, weet je wel.
0: Ja, als je een goed balkon hebt, dan...
1: Als je een goed balkon hebt, dan werkt dat reuze. Ja, absoluut.
0: Nou, de titel van ons interview met hem was een quote, namelijk, ja. Ik voel me niet nice, gooi dat maar in een liedje. Ja, dan weet je ook een beetje in welke mindspace hij zat toen hij dit maakte.
1: Precies.
0: We gaan weer door.
1: We gaan weer door.
0: We hebben heel veel programma.
1: We hebben een tijdschema. Hey, zullen we het even hebben over Downtown Festival?
0: Ja, toch?
1: Hartstikke leuk. Waar ben jij gisteren geweest?
0: Gisteren ben ik hier buiten op de Boomgaardstraat begonnen. Daar was het gratis programma natuurlijk.
1: Absoluut een feestje daarbuiten.
0: Ja, het begon, het was vrij rustig. Iedereen zat te eten, denk ik.
1: Ja.
0: Maar in de tweede helft van Mina en Bright werd het wel een stukje drukker.
1: Ja.
0: Toen was het ook meteen gezellig, natuurlijk.
1: Want die hele Witte de Witstraat, even voor de vormgeving. De hele Witte de Witstraat gaat op een gegeven moment gewoon, die hoort muziek. En die denkt, hey, wat is dit? En bij de Boomgaardstraat was het gratis, hè?
0: Ja.
1: Dus het is gewoon inloop. En ik heb net al even gekeken, want wij zitten hier natuurlijk met Worm naast.
0: Zeker.
1: Superleuk. Er stond net al een clubje helemaal los te gaan. Maar dat was eigenlijk alleen nog maar soundcheck. Dus dat was zo grappig om te zien. Ja, ik was gisteren bij Fleur de Bonheur. Dat zat bij Stalles. Stalles heeft dus nu een nieuwe club geopend. Club Centraal.
0: Ja,
1: en dat was ook echt een heel vol programma. Maar het was eigenlijk, moet ik eerlijk zeggen, wist ik dat helemaal niet. Dat het daar zat. Ook van Downtown. Dus ja, het was een hele fijne sfeer daar.
0: Super wist je niet dat je daar vanuit Stalles kon komen, bedoel je?
1: Ja, ik wist dat Stalles daar zat. Maar ik liep Stalles binnen en ik zie ineens Downtown staan. En ik denk, hé, maar dat is hier ook, wat super.
0: Ja, dus, jij was gewoon per ongeluk gratis binnengekomen, geloof ik.
1: Per ongeluk gratis binnengekomen, ja, volgens mij wel. Oh. Gaan we er iets van draaien? Dat lijkt me wel leuk.
0: Fleur de Bonheur heb ik even niet paraat, maar...
1: Dat maakt niet uit.
0: Daarvoor trad een heel interessant bandje op. Dat is... Esa en his Afro Synth Band.
1: Ja, die zijn heel groovy.
0: Ja, dat was ook een superleuk optreden. Lekker drukker binnen.
1: Ja.
0: En ik wil ook wel zeggen, vroeger toen het nog vibes was, ben ik er ook vaak geweest.
1: Ja.
0: Het is er wel mooi op geworden.
1: Goed zo.
0: Nou, we gaan nu eens luisteren naar Esa en his Afro Synth Band. Het nummer Kulle Ketla.
1: Kulle Ketla. Let's go.

0: neemt je gewoon letterlijk mee richting de jaren 80, toch? Dit is toch heerlijk? Het is een Zuid-Afrikaanse DJ en producer, Asa Williams.
1: Ja, klopt. Ja,
0: klinkt echt super.
1: Die stond gisteren met een complete band op dat podiumpje.
0: Met hoeveel zijn ze?
1: Het waren heel veel, ik heb niet geteld.
0: Het was dus echt een compleet collectief, wat goed.
1: En ook allemaal multi-instrumentalisten, zeg maar. Dus de ene keer stond er iemand op de dwarsfluit en het volgende nummer stond diezelfde persoon op de basgitaar.
0: Ja, dus ze doen gewoon lekker roleren binnen het team. Gaaf. Ja, er is nog een festival gaande vandaag.
1: Klopt, een heel ander festival.
0: Echt compleet het tegenovergestelde. Baruch Open Air. Ja, het is gewoon rammen wat ik net al zei.
1: Tuurlijk.
0: Ik denk dat het ze ook niet uitmaakt dat het best wel wisselvallig weer is vandaag. Het regent en dan schijnt de zon. Maar ik denk dat ze dat daar niet zo heel erg vinden allemaal.
1: Nee, joh, dat
0: de stampen in de plassen, ja precies. Kaboutertje Putlucht staat er.
1: Zeker.
0: Dat is wel vet. Even next level, hè? Wel vet.
1: Die stond ook nog op Left of the Dial afgelopen jaar.
0: Ja.
1: Ik probeerde hem nog te zien op Down the Rabbit Hole, maar hij stond in zo'n klein tentje. Dat was een kwartier voor aanvang, stond het al helemaal vol van voor tot achter. Je kon nergens bij. Dus toen heb ik hem boven geslagen.
0: Het is gewoon vet. Ik ben heel erg benieuwd. Ik ken het ook nog helemaal niet zo goed.
1: Nee.
0: Ik weet alleen dat ik de naam ontzettend gaaf vind. We gaan naar luisteren. Bereid je voor? Wel?
1: Ja, het is een Nijmeegse versie van de kraaien.
0: Van de kraaien, ja, ja. All right.
1: Het volgende nummer komt van zijn debuut-EP, getiteld Debuut-EP.
0: Ja.
1: En dit nummer heet Hema.
0: Hema!

0: U hoorde Kaboutertje Putlucht
1: met
0: het nummer Hema van de debuut-EP.
1: Oh, daar gaat er nog een afspelen. Het is ook leuk.
0: Nee, we hebben geen tijd ervoor. We moeten door. Aangezien ze op Baruch Open Air namelijk zowel een heel heavy elektronisch programma hebben als keiharde gitaren natuurlijk.
1: Ja, ja.
0: Moeten we daar ook wat van laten horen. Daar komt Comedy aan. Dat is helemaal niet erg.
1: Dat is ook helemaal niet erg. En zij moeten ook door. Even terugkomen op Kaboutertje Putlucht. Ik wil je worstje zien. Het is wel goed dat je dan je titel dan Hema maakt. Het is wel gaaf. Het is wel gaaf. We gaan nu door naar...
0: Doodseskader.
1: Doodseskader.
0: Die staan ook op Baruch Open Air.
1: Ja. Ze hebben op Noorderslag gestaan.
0: Ja,
1: toch?
0: Klopt. Daar zijn ze ook opgepikt door de boeker van het festival. Die had ze één keer gezien en die wist meteen deze moeten we hebben. En dat is gelukt. Dat is mooi.
1: Heel fijn. Nou, dan gaan we er naar luisteren.
0: Ja, wij gaan draaien van het album Year 2 het nummer Bonepipe.
1: Bonepipe.

0: één moltje lief. Wauw. Dat was even rammen, wat ik al zei, hè?
1: Zeker.
0: Dit was wel heftig.
1: Ja, je hoort
0: het. Ja, dat vind ik ook niet. Zo.
1: Je hoort de Bonepipe van Doodseskader. Ja. Ja. De hele treffende naam, zou ik zeggen.
0: Ik denk dat ze wel hebben gecrowdsurfd daar zo in de regen. Ik mag het ook hopen, dat is wel een must.
1: Ja, om de overgang naar het volgende gedeelte van het programma iets minder heftig te maken.
0: Gaan we even lekker aan de dark wave nu.
1: Precies, dit staat ook Boog Open Air vandaag.
0: Ja, ook vandaag.
1: Je kunt het verslag over Boog Open Air overigens ook gewoon teruglezen op onze website binnenkort natuurlijk.
0: Ja.
1: Daar zijn we ook voor.
0: Precies, want daar even over. We maken natuurlijk gewoon ijzersterke artikelen.
1: Ja, daar is het allemaal mee, tenminste, voor mij mee begonnen.
0: Ja, precies. Dat is wat 3 voor 12 doet. We doen gewoon lekker veel verslag van leuke bandjes, artiesten, poppodia. En we willen gewoon dat Rotterdam groter, groter, allergrootst gaat worden. En daarom ook deze radio-uitzending, want dat is natuurlijk gewoon fijn.
1: Multimedia.
0: Multimedia, kijk.
1: Cross-platform.
0: Cross-platform, cross-mediale, ja. We gaan lekker luisteren naar Lebanon Hangover met Asylum Lullabies. Yes.

0: is fading.
1: Ja, ik zeg wel tegen Mick, ik hou hier dus heel erg van. Dat dromerige, lekker dat meegesleurd worden. En dat is hele fijne muziek. Wat doet hij? Ja, nou ja, goed. Hè, okay. Jammer, joh. Ja, we springen een beetje van festival naar festival. Dat heb je als er dus veel is in een weekend. Ja. Dus nu weer even terug naar downtown.
2: Inderdaad. Want dat gaat ook gewoon door vandaag.
1: Ja.
2: En vanavond speelt onder andere Art Freak en The Perpetual Singers. Waar we nu dus een nummertje van gaan draaien.
1: Van gaan draaien, inderdaad. En het is wel leuk. Ja, dit is dus radio. De luisteraars nu, die zien de clip niet. Maar Mick zegt het tegen mij. Dat is een heel leuk clipje. Dus die gaan wij dus even kijken nu.
2: Ja, een soort super retro. Alsof je in de jaren 70 de tv hebt aangezet.
1: Ja, precies. Nou, ik ben heel benieuwd. Laten we maar aanzetten. Arp Freak en de Perpetual Singers met Elena.
2: Uit Rotterdam.
1: Uit Rotterdam.

0: U luisterde naar Art Freak en de Perpetual Singers. Die staan vanavond om 7 uur op Eendrachtsplein op Festival Downtown uiteraard.
1: Ja, en ik had het net al even over dat clipje dat wij net hebben gekeken. Dat is echt leuk. Dus als je dat een keer, als je een keer op YouTube zit en je hebt zin in een beetje 70s retro clipje erbij, dan moet je die aangooien. Nou, je kunt ze vanavond dus zien. Ik zou zeker gaan kijken. Het is hier op de stage naast Worm.
0: Inderdaad.
1: En dan nu...
0: Ja, dit draait natuurlijk. Of draait. Ik zeg draait omdat het, de nadruk ligt wel op het nachtprogramma bij dit festival.
1: Ja.
0: Maar er speelt overdag ook van alles. Gratis te bezoeken trouwens, hadden we het al gezegd.
1: Gratis te bezoeken, dat zeggen we er gewoon nog een keer bij. Dat ja. Is extra...
0: Dat
1: kan niet vaak genoeg zeggen, inderdaad.
0: Gratis hier buiten Worm op de boomkant. Hoe heet dat? Boomgaard.
1: Boom op de Boomgaardstraat.
0: Oh, er staat een spelfoutje in het boxschema.
1: Oh.
0: Niet doorvertellen.
1: Nee, dat gaan we niet zeggen.
0: Nee. En daar staat... Om ook 7 uur. Ja, dan word je al gekiezen. Moeilijk.
1: Ja, dan zijn we nu 2 acts aan het promoten die allebei tegelijk spelen. Dat wordt inderdaad kiezen. Want op Eendrachtsplein kun je natuurlijk dan terecht voor de Perpetual Singers. En... Ja, wacht even hoor.
0: En op de Boomgaard staat dat. Ik heb het toch gezegd.
1: Heb je toch gezegd?
0: Ja, 7 uur staat Main. We hebben enige tijd geleden, toen we weer net begonnen waren ongeveer, denk ik.
1: Ja.
0: Eind maart hebben we hem nog gezien in de Laurenskerk. Dat was een heel bijzonder optreden.
1: Dat is een prachtige locatie.
0: Hij heeft zijn nieuwe EP Leeftijd gepresenteerd, als het ware. Ondersteund door het kerkorgel.
1: Ja.
0: Super vet.
1: Heel gaaf. En ook het geluid in die kerk, dat is natuurlijk bizar. Sowieso vind ik concerten in kerken altijd echt een beleving.
0: Ja, de Laurenskerk heeft toen ook meerdere samenwerkingen gedaan met op zich bijzondere artiesten.
1: Ja.
0: Vindt u wel.
1: Maar dit was dus een van de eerste artikelen die 3 voor 12, toen het weer opgepakt werd, heeft geplaatst.
0: Ja, zeker. Niet de eerste.
1: Niet de eerste, maar wel een van
0: Ik wil niet opzetten
1: verder. Je kan goed schrijven, Mick.
0: Oh, dank je. Je zegt dat jij ook goed kan schrijven.
1: Ja, dat mag je zeggen natuurlijk. Maar zoveel heb ik nog niet geschreven voor 3 voor 12. Het is vooral nu even de focus op de radio.
0: Ja, precies.
1: Maar
0: zo is dat.
1: In de toekomst, kijk, het staat hier ook.
0: Ik wil zoeken naar mee, maar het is net alsof hij niet bestaat op het internet.
1: Misschien staat hij wel op YouTube. Ja, dit gebeurt ook, hè. Het is ook gewoon live radio.
0: Ja, daarom.
1: We zijn gewoon even aan het zoeken. En dan gaan we mee draaien zo meteen.
0: Ah, kijk, daar is hij. Wij gaan draaien van zijn EP Leeftijd, die hij dus presenteerde in de Laurenskerk. Best vet. Het nummer De Toekomst Is Nu.
1: En dat is zo. It's really such a powerful feeling to know that we're actually being able to manipulate space and time. And it's exciting because this shows that we may be able to control. And that means that ultimately we may be able to control our destiny.

Leeftijd vanaf nul, sinds lucht in de longen. Van fouten maken word je niet dommer. Tegen gas geven, dan maak je niet jonger. Zie je haat? Blijven scrollen. Vergeet me voor mijn zondes, maar wie ben ik zonder? Ga jezelf erboven, ga je aan jezelf. Door. Terugdraaien kan niet meer, dus we moeten

voor de mama, papa. Ik voel me met de land, maar ik had er geen kans. Dat ik met een lege maag aan de bijten de hand. Dus verg de last, proef het contrast. Geluk verg de dag en we zoeken de kast. Ik voel me gevoed voor dat, met een boem met een ja. Gevoed door de drang, roet versterken de stad. Ik weet wat ik vanuit de oorlog. Hoe ik mijn hart hier doortocht, ik kan op de doortocht.

0: geven. Ik probeer niet alleen het beste mee te nemen, maar te geven. Ik deel het. En ik bied het.
1: Oh, ik had hier echt graag bij willen zijn. Zo in de Laurenskerk. Dat had echt
2: ja, dat was heel fijn.
1: Ja. Oh, daar gaat er weer eentje spelen hoor. Ja,
2: echt
1: precies. Echt niet af, foei. Hey, zullen we nog eventjes een keertje gaan vissen?
2: Ja.
1: Ja, dat laten we dat maar doen. Dan krijgen we weer een sound
2: effect. Als het regent kun je meer vangen, heb ik gehoord.
1: Is dat zo?
2: Ja,
1: want dan denken alle vissen dat ze eten krijgen. Nou, wij gaan even weer een kaartje trekken. Nogmaals, we hebben natuurlijk de nieuwe maasvangst. En dan doen we gewoon af en toe een kaartje trekken uit onze eigen vangst.
2: Precies.
1: Hier, live.
2: De nieuwe maasvangst is dus onze maandelijkse rubriek met een nieuwe lokale muziek.
1: Ja. Dus als je zelf muziek maakt en je hebt een leuke single uit, dan stuur hem vooral in. En dan, wie weet, kom je in ons artikel terecht. Dat zou wel heel erg leuk zijn.
2: Ja, we doen ons best. Het is heel veel. Maar in principe komt iedereen chronologisch aan de beurt.
1: Chronologische volgorde, heel leuk. Hé, ik heb er eentje getrokken. Het is Max. Max bent altijd op vakantie. En ik heb hier stiekem al een keertje naar geluisterd.
2: Oh ja?
1: En dit is echt, je zou kunnen zeggen, een beetje hetzelfde als Altoon. Maar niet hetzelfde, maar het heeft er wat van weg. Het is natuurlijk niet leuk om het te vergelijken. Maar dat is best een catchy plaatje.
2: Ja.
1: Absoluut. Dus dit is hem.
2: Ja,
1: als hij het wil doen. Nogmaals jongens, we zijn live.
2: Hij vindt het moeilijk.
1: Hij vindt het heel moeilijk.
2: Hij is op vakantie.
1: Hij is op vakantie. Volgens mij is hij weer terug.
2: Ja hoor.
1: Let's go. Dit is Max met Altijd op vakantie.

0: dat was Max. En hij is eigenlijk altijd op vakantie. Wil je nou nog meer over hem lezen? Dan kun je gewoon lekker naar 3 voor 12 Rotterdam gaan. De website. En daar staan heel veel dingen over onze nieuwe maasvangst. En ook over Max.
1: Zeker over Max. Bijvoorbeeld welk festival hij graag zou willen staan. Heel graag. Is zijn grootste droom.
0: Heel groot festival ook.
1: Welke
0: Nederland.
1: Muziek zijn ouders thuis luisterden.
0: Ja, dat zou
1: weet
0: dat zijn.
1: Ook niet hoe het eruit buiten gesteld.
0: Nee, het is fantastisch. Hey, nou ja, laten we het nog heel even hebben over downtown.
1: Ja, inderdaad. We zitten er immers naast.
0: We zitten er immers naast en vanavond is er nog een knaller van een eindact.
1: Namelijk. Zeker, zeker. Een van de headliners zou ik wel durven zeggen. Ja. Namelijk de producer DJ Sorry. Hij maakt hele vette drum en bass. Ik weet niet hoe jij in dat genre zit.
0: Nou, ik ben het dus best wel aan het luisteren tegenwoordig. Ik heb laatst geleerd over de Amen Break.
1: Oh ja.
0: Dat is ook wel heel gaaf. Dat hoor je dus nu ook terug. Maar eigenlijk ben ik relatief nieuw in de drum en bass scene. Dus ik ben wel heel benieuwd naar dit. Maar jij weet hier dus meer over?
1: Ja, meer. Meer is relatief.
0: Oké.
1: Als je nog nooit drum en bass hebt geluisterd, is dit wel een heftige binnenkomer. Maar als je er een beetje in thuis bent, is het gewoon heel leuk.
0: Dus dan gaan we er gewoon onze show zo meteen mee afsluiten.
1: Inderdaad. Je kunt hem dus vanavond, vannacht zou ik zeggen, tussen 3:30, 5.
0: Ja, het is... Nee, tussen 3 en 4.
1: Nou ja, het is een moeilijke timetable.
0: Ja.
1: Of het ligt aan mij.
0: Nee, het ligt
1: maar
0: niet
1: aan mij. Rond die tijd dus in de main room van Born. Waar trouwens ook de MC van dienst vanavond, vannacht.
0: Die wilde je even benoemen, hè? Ja, MC ja, Dart.
1: Legend.
0: Hij gaat ervoor. Hoe lang doet hij dit al?
1: Langer dan ik leef, voor mijn gevoel.
0: Jeetje. Nou, dat is wel gaaf dat hij het wel gaat afsluiten.
1: Ja. MC Dart, die kun je kennen als je ooit naar welk drum en bass feestje dan ook geweest bent. In Rotterdam, Amsterdam, Utrecht.
0: Hij is er altijd bij.
1: Ja, verzin het maar. ADE, Prospect, Subway.
0: Gaaf.
1: Het zou me niet verbazen als die 31 oktober ook in de Maas Zero staat bij Hospitality Records samen met Korsakoff.
0: Wauw.
1: Ook een aanrader.
0: Nou ja, ik ben niet zo bekend in de drum en bass scene, dus laat ik daar dan ook maar heen gaan. Lijkt mij een goed idee.
1: Dat lijkt me ook een goed idee. Ja. Ik zit even te kijken.
0: Het is natuurlijk ook bijna tijd, dus we moeten hem ook een klein beetje afsluiten. Maar laten we hem dan ook maar gewoon afsluiten dan met Sully en Swandive. Ja, dit was onze eerste uitzending, Mick.
1: Inderdaad. Ja, we gaan zo dus afsluiten met het plaatje. We zijn hier Mr. Giftalf.
0: Ja.
1: We zijn vanaf nu elke week.
0: Elke week op zaterdag van 4 tot 5 zijn we live. Het kan nog een beetje variëren als er misschien iemand uitvalt. Maar dat lossen we wel op. Dat komt wel goed.
1: Ja, en dat maken we natuurlijk ook kenbaar op alle
0: social
1: media.
0: Absoluut. Je kunt ons ook natuurlijk op de socials volgen. Op Instagram. En natuurlijk op de website. Daar staan al onze artikelen.
1: Ja. Ik raad altijd aan om gewoon lekker naar de website te gaan. Wie heeft er nou nog zin in social media tegenwoordig?
0: Precies, ja.
1: Ik spreek nu al even mezelf.
0: Nee, je spreekt voor een heel groot publiek, denk ik zo. Breng een bezoekje aan onze website. En dan kun je van alles lezen over de nieuwste muziek. Lokaal in Rotterdam.
1: En omstreken.
0: En omstreken natuurlijk. Niet te vergeten. Gaan we hem afsluiten?
1: Ja, en kom vanavond, vannacht vooral nog naar Festival Downtown. Je kunt meteen door vanaf Baruch Open Air. Leuke afterparty, denk ik. Maar er zal ook wel gewoon een echte afterparty zijn met heel veel harde gitaarmuziek.
0: Dat hoop ik.
1: Moet wel.
0: We gaan ervoor.
1: De mensen die daar nu zijn, die luisteren toch niet. Dus,
0: nee, precies.
1: Groot gelijk hebben ze. Dan gaan wij nu afsluiten met het nummer Swan Dive door Sully.
0: Let's go. Drum en bass.

sprong en grift van alle wilde dieren is er geen zo schadelijk als de vrouw. Daar kunnen we het mee doen. Het is een uitspraak van een Griekse wijsgeer, Agamemnon. En als u nou denkt dat zo'n stelling voor

weer ingehaald is. Het was in oeroude tijden dat de man de vrouw zag als kracht, maar in zijn moesman zaten verwaard en kreeg zo niet. Over dochters werd nooit gepraat. Zo'n dochter was alleen maar een toekomstig vat voor een toekomstige zoon. En wat zat anno heden nou een dag? Getoppend van extase stortte de man al het goede en het slechte, zijn liefde en zijn haat in de bron van de vrouw, dat ze driftig zaad. Vangen, dames. Vindt u nou nog zo gek? Die misselijkheid in het begin van de zwangerschap? Over de vrouwen, meestal kwaad, raakten de mannen nooit uitgepraat. Ze schreven bibliotheken vol, geen onderwerp was het dol. Heeft de vrouw een ziel? En zo ja, wat voor een? Ja, zeker heren, we hebben een ziel. We weten zelfs waar, daar lopen we mee onder de arm. Maar wij hebben dan ook een derde oksel. De man schiep het wiel en het fornuis, het alfabet en het beeld op de buis, de oorlog, atoombom, de rechte lijn, en zonder hem zou er geen emancipatie zijn. Daar gaat hij prat op. En dan moet u nog maar afwachten wat explosiever is. Die bom,

zegt, maak het niet te laat. Je weet hoe dit 's morgens dan gaat. Zalig die moe, we gaan naar de bios toe. En dan hoort ze zijn fluitje op straat. Het regent, ze gaan langs de kant. Het is nog vroeg, ze hebben zeeën van tijd. Voor hen geen wuivende palmen aan het strand. Maar de spetters van een auto die langs rijdt. Ze is zo blij,